0: Ja, wat zeg je van Olga op 22 de 6 televisie in de van Otoa?
1: Tja, tja. Of heb je het?